De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden.

0: Hot Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer, iedere zaterdag live op locatie.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden.

0: Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callandse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 weken worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: All right.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Online.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
6: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 weken worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
8: de zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Milei noemde Lula sinds zondag 3 keer een dief. Eerder deed hij dat ook al in juli bij een partijcongres van senator Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president. Brazilië haalde meteen haar ambassadeur terug. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. Ze gebruiken babbeltrucs om slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De verdachte had een vuurwapen met 16 patronen op zak. In zijn auto lag een geladen pistool en nog meer munitie. In zijn huis bij Los Angeles werden een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, kogels en verontrustende verklaringen gevonden, aldus de FBI. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Er komt een tijdelijke damwand en het waterschap plaatst noodpompen bij Muiden. Die laten zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar de natuur- en landbouwgebieden stromen. Mogelijk wordt ook de Noordersluis in Weesp afgesloten. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
9: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Amsterdammer wellicht ontwerper nieuw eurobiljet en Amstel Live in de kroeg. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit 1200 inzendingen zijn er uiteindelijk 10 deelnemers overgebleven in de strijd om het ontwerp van het nieuwe eurobiljet. Een van die finalisten is Amsterdammer Joost Rotens, die zich normaliter bezighoudt met het maken van tekstwerken als woordenboeken, atlassen en bijbels. Tot 21 september kan er door het Europese publiek gestemd worden op hun favoriete design van het papiergeld dat in 2030 in omloop gaat komen. Rotens zelf geeft aan dat zijn voorkeur ligt bij het 5-euro-briefje waarop operazangeres Maria Callas valt te bewonderen. Bij de Vrienden van Amstel denk je automatisch aan muziek, terwijl het enkele woord Amstel meteen de associatie oproept met een gezellig café. Hier is over nagedacht blijkt, want op donderdag 27 augustus vindt er een samensmelting plaats van beide begrippen onder de naam Amstel Live in de kroeg. In de club Jantjes Verjaardag aan de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat. Tot de volgende editie van Vrienden van Amstel Live komend januari zal dit muzikale feestje elke donderdagavond plaatsvinden in verschillende bruine kroegen door het hele land. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eetcafé Chaka's informeert inwoners over bezwaarprocedure. Mijn naam is Emilie van Steen. Eetcafé Chaka's heeft de inwoners van Ouderkerk via een nieuwsbrief geïnformeerd over de bezwaarprocedure tegen de verleende horecavergunning. Het team van Chaka's zegt dit te doen omdat het belang hecht aan open communicatie met de omgeving. Volgens het Eetcafé zijn de bezwaren afkomstig van enkele bewoners van de appartementen boven de zaak. Zij maken zich onder meer zorgen over geluidsoverlast, verkeersbewegingen en de aan- en afvoer van goederen. In afwachting van de hoorzitting op 18 augustus heeft Chaka's al maatregelen genomen. Zo zijn de openingstijden voorlopig beperkt tot donderdag tot en met zondag van 5 tot 9 uur 's avonds. Volgens het eetcafé is ook het terras kleiner ingericht dan volgens de vergunning is toegestaan om de overlast te beperken. Chaka's is een online petitie gestart om steun te verzamelen voor het voortbestaan van het eetcafé in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. In de buurt van Odessa, op de Zwarte Zee, vielen de Russen 3 vrachtschepen aan. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Eergisteren begon de bijna 4 kilometer hoge vulkaan as, rook, gas en vuur te spugen. Scholen in de buurt zijn dicht en mensen moeten ramen en deuren dicht houden. De uitbarsting op 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala-stad is heviger geworden. De laatste grote uitbarsting was in 2018. Toen kwamen 200 mensen om het leven. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
10: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
7: Grachtenfestival 2026 en tips voor afrijden. Mijn naam is Angelique Spoor. Van 7 tot en met 16 augustus is het weer het Grachtenfestival, dat bekend staat als het grootste klassieke muziekspectakel van ons land. Meer dan 150 concerten zullen er worden gegeven op bijzondere locaties in Amsterdam door jonge muzikanten met als thema groen. De aftrap van deze 29e editie wordt gedaan in de Zuidastoren Valley door de jeugdige componist en trombonist Arjan Linker, die zich sterk laat inspireren door muzikale invloeden uit India. Je rijbewijs halen maakt het leven een stuk gemakkelijker. Maar in een drukke stad als Amsterdam afrijden is niet zo eenvoudig. Onderzoek wijst uit dat het loont om op zaken te letten als het kiezen van een lokale rijschool, omdat die de verkeersknelpunten kent, het snel beheersen van de theorie, regelmatig lessen nemen en zoeken naar een instructeur die bij jouw persoonlijkheid past. Kortom, een goede voorbereiding is natuurlijk geen garantie, maar zal zeker meewerken aan een positieve afloop. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de vierde keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het Dorpspunt in Duivendrecht bestaat 1 jaar en Jeugdfonds helpt kinderen meedoen aan sport en cultuur. Mijn naam is Emilie van Steen. Het Dorpspunt bestaat 1 jaar. Iedere donderdagmiddag zitten in het dorpshuis in Duivendrecht professionals en vrijwilligers klaar om inwoners te helpen met vragen op allerlei gebied. Dat kan gaan over financiën, werk, huren, energiekosten, opvoeding, scheiding of eenzaamheid. Iedereen is welkom om binnen te lopen tussen 2 en 4 uur. Een afspraak is niet nodig en het is gratis. En met het nieuwe sport- en cultuurseizoen in aantocht brengt de gemeente Oude Amstel het Jeugdfonds Sport en Cultuur opnieuw onder de aandacht. Het fonds vergoedt contributie of lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te doen aan sport of culturele activiteiten. De regeling kan onder meer worden gebruikt voor voetbal, hockey, dans, judo en muziekles. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op kiesenclub.nl. En inwoners met vragen kunnen ook terecht bij de buurtsportcoach van Oude Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de typische absurdistische Hollywoodfilm Good Luck, Have Fun, Don't Die. Een man uit de toekomst stapt een restaurant binnen en begint de aanwezigen te waarschuwen voor een vreselijke ramp die zich op korte termijn voor gaat doen. Voor de man uit de toekomst is dit al de 117e keer dat hij deze waarschuwing doet en iedere keer loopt het uiteindelijk toch weer fout af met de mensheid. Maar hij weet nu hoe de ideale samenstelling van de groep moet zijn om het gevaar die door een AI-vinding in de nabije toekomst wordt veroorzaakt af te kunnen wenden. Nu alleen nog de uitvoering, waarbij de klok tikt en de mensheid niet echt genegen lijkt om de aankomende ramp af te wenden. In een bizar avontuur moet de uiteindelijk samengestelde groep het opnemen tegen allerlei gevaren om de wereld voor de totale ondergang te redden. De film Good Luck, Have Fun, Don't Die werd gekeurd vanaf 16 jaar en is vanaf nu te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een familiefilm met de naam Kangaroo. We volgen in de film de 12-jarige Charlie die een groot hart heeft voor dieren en kangaroes in het bijzonder. Een op een waar gebeurd verhaal gebaseerde film waarbij de gevallen televisiepersoonlijkheid Chris Masterman naar de binnenlanden van Australië reist om zijn leven op een rij te kunnen zetten. Maar tijdens een onoplettend ogenblik rijdt hij daar een kangaroo aan en komt zo in contact met Charlie. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen Charlie en Chris die in de verzorging van de kangaroes een nieuw soort roeping vindt en zo het doel van zijn leven weer helemaal terugvindt. De film Kangaroo werd gekeurd voor alle leeftijden en kun je zelf gaan zien in de bioscoop. Deze week de komische film Good Luck, Have Fun, Don't Die over een man die de wereld wil redden en de film Kangaroos over een weerman die samen met een meisje kangaroes opvangt. Als jij één van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij je nieuwe Jam FM met de Movies.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden en is nog enkele uren bezig met nablussen. Tussen Winterswijk en Zutphen reden tijdelijk geen treinen. Ook de Rondweg Zuid en Rondweg West waren dicht. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. CBS stelde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg. Van alle plekken waar je kunt eten is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. De 4 grote steden zijn samen goed voor een 1/5 van het aantal fastfoodzaken. Dat er steeds meer restaurants komen, komt omdat consumenten meer te besteden hebben. Zeker 15 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: WK Prison Island en aandacht voor rotonde kunst. Mijn naam is Angelique Spoor. Op 9 september gaan lokale teams met elkaar de strijd aan voor het behalen van een plek in het officiële wereldkampioenschap Prison Island. De landelijke finale speelt zich af van 10 tot 18 oktober in Utrecht. De winnaar hiervan mag deelnemen op 21 november in Enschede aan de World Cup Final 2026. De kwalificatie van Prison Island Amsterdam start op woensdag 9 september om 5 uur in de middag met diverse festiviteiten op hun locatie Teleport Boulevard vlakbij station Sloterdijk. Binnen de stadsgrenzen van Amsterdam zijn zo'n 1700 kunstwerken te vinden. Wat niet direct opvalt is rotonde kunst. Het woord zegt het al, een project dat midden op een plein is geplaatst. Een voorbeeld hiervan is de Abri en Paperbus van beeldhouwer en tekenaar Frank Holmans op het Van Limburg Stierenplein. Het vormt een wachthuisje voor de tram met een bank die samenkomen in een paperbus. Veel voorbijgangers laten weten totaal niet door te hebben dat ze bij een artistiek project in de buurt zijn. Tot zover, meer nieuws over een 30 minuten of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS telde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zorgen over veiligheid flat Mercurius. Mijn naam is Emilie van Steen. Oude Amstel Anders vraagt woningcorporatie Eigen Haard om snel in te grijpen bij de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij kampen bewoners met lekkages, waterschade, schimmel en defecte galerijdeuren, waardoor zij zich onveilig voelen. Oude Amstel Anders stelt dat sommige bewoners tijdelijk hun woning hebben moeten verlaten en dat de communicatie met Eigen Haard te wensen overlaat. Eigen Haard heeft aangekondigd de leidingen in de getroffen woningen te controleren en de galerijdeuren te vervangen. Na de zomervakantie gaat de gemeente opnieuw met de woningcorporatie in gesprek. Oude Amstel Anders zegt de situatie nauwlettend te blijven volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
6: zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachten verzetten zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. Hij gebruikte geen wapen. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog van gisteren heeft uiteindelijk 2 vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. De Gelderse vrouw werd nog gereanimeerd, maar bezweek later. Een tweede vrouw raakte vermist. Ze werd vanochtend levenloos teruggevonden op het strand een paar kilometer noordelijk van Callantsoog. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen naar het incident. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Hij was net opgestegen voor een vlucht over de Oostenrijkse bergen toen het na 4 minuten misging. Het lukte hem niet om zijn noodscherm uit te klappen. Hij kwam neer in een wei bij de Greifenburger Badensee. Met een traumahelikopter is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. De 66-jarige man werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. In maart van dit jaar bleek uit onderzoek van het misdaadbureau dat hij bij één van zijn werkgevers was geschorst. Toch kon hij nog maanden op andere plekken werken. Het weer. Periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Amsterdammer wellicht ontwerper nieuw eurobiljet en Amstel Live in de kroeg. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit 1200 inzendingen zijn er uiteindelijk 10 deelnemers overgebleven in de strijd om het ontwerp van het nieuwe eurobiljet. Een van die finalisten is Amsterdammer Joost Rotens, die zich normaliter bezighoudt met het maken van tekstwerken als woordenboeken, atlassen en bijbels. Tot 21 september kan er door het Europese publiek gestemd worden op hun favoriete design van het papiergeld dat in 2030 in omloop gaat komen. Rotens zelf geeft aan dat zijn voorkeur ligt bij het 5-euro-briefje waarop operazangeres Maria Callas valt te bewonderen. Bij de Vrienden van Amstel denk je automatisch aan muziek, terwijl het enkele woord Amstel meteen de associatie oproept met een gezellig café. hier is over nagedacht blijkt, want op donderdag 27 augustus vindt er een samensmelting plaats van beide begrippen onder de naam Amstel Live in de kroeg. In de club Jantjes verjaardag aan de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat. Tot de volgende editie van Vrienden van Amstel Live komend januari zal dit muzikale feestje elke donderdagavond plaatsvinden in verschillende bruine kroegen door het hele land. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callands Oog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. Het weer, periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Ouder Amstel Nieuwsupdate.
2: Eetcafé Chaka's informeert inwoners over bezwaarprocedure. Mijn naam is Emilie van Steen. Eetcafé Chaka's heeft de inwoners van Ouderkerk via een nieuwsbrief geïnformeerd over de bezwaarprocedure tegen de verleende horecavergunning. Het team van Chaka's zegt dit te doen omdat het belang hecht aan open communicatie met de omgeving. Volgens het eetcafé zijn de bezwaren afkomstig van enkele bewoners van de appartementen boven de zaak. Zij maken zich onder meer zorgen over geluidsoverlast, verkeersbewegingen en de aan- en afvoer van goederen. In afwachting van de hoorzitting op 18 augustus heeft Chaka's al maatregelen genomen. Zo zijn de openingstijden voorlopig beperkt tot donderdag tot en met zondag van 5 tot 9 uur 's avonds. Volgens het eetcafé is ook het terras kleiner ingericht dan volgens de vergunning is toegestaan om de overlast te beperken. Chaka's is een online petitie gestart om steun te verzamelen voor het voortbestaan van het eetcafé in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90's en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90's en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boxmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Grachtenfestival 2026 en tips voor afrijden. Mijn naam is Angelique Spoor. Van 7 tot en met 16 augustus is het weer het Grachtenfestival, dat bekend staat als het grootste klassieke muziekspectakel van ons land. Meer dan 150 concerten zullen er worden gegeven op bijzondere locaties in Amsterdam door jonge muzikanten met als thema groen. De aftrap van deze 29e editie wordt gedaan in de Zuidastoren Valley door de jeugdige componist en trombonist Arjan Linker, die zich sterk laat inspireren door muzikale invloeden uit India. Je rijbewijs halen maakt het leven een stuk gemakkelijker. Maar in een drukke stad als Amsterdam afrijden is niet zo eenvoudig. Onderzoek wijst uit dat het loont om op zaken te letten als het kiezen van een lokale rijschool, omdat die de verkeersknelpunten kent, het snel beheersen van de theorie, regelmatig lessen nemen en zoeken naar een instructeur die bij jouw persoonlijkheid past. Kortom, een goede voorbereiding is natuurlijk geen garantie, maar zal zeker meewerken aan een positieve afloop. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.
6: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boksmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. 2 Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het Dorpspunt in Duivendrecht bestaat 1 jaar en Jeugdfonds helpt kinderen meedoen aan sport en cultuur. Mijn naam is Emilie van Steen. Het Dorpspunt bestaat 1 jaar. Iedere donderdagmiddag zitten in het dorpshuis in Duivendrecht professionals en vrijwilligers klaar om inwoners te helpen met vragen op allerlei gebied. Dat kan gaan over financiën, werk, huren, energiekosten, opvoeding, scheiding of eenzaamheid. Iedereen is welkom om binnen te lopen tussen 2 en 4 uur. Een afspraak is niet nodig en het is gratis. En met het nieuwe sport- en cultuurseizoen in aantocht brengt de gemeente Oude Amstel het Jeugdfonds Sport en Cultuur opnieuw onder de aandacht. Het fonds vergoedt contributie of lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te doen aan sport of culturele activiteiten. De regeling kan onder meer worden gebruikt voor voetbal, hockey, dans, judo en muziekles. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op kiesenclub.nl en inwoners met vragen kunnen ook terecht bij de buurtsportcoach van Oude Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben.

Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Dit besluit is genomen nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hierom gevraagd hadden. Die landen leiden een internationale coalitie die al een paar maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de Straat van Hormuz voor de scheepvaart weer veilig te maken. Het fregat De Ruiter ligt al in de regio. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vorige week hadden de VS ruim 40 Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die van dwangarbeid gebruik zouden maken. Het Chinese antwoord van vandaag moet gezien worden als een vergeldingsmaatregel. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Even daarvoor raakte een DHL-vliegtuig in de lucht een onbekend object. De drone had naast de explosieven ook een ontsteker en werd rond middernacht voor het eerst waargenomen. Het toestel wordt met behulp van een röntgenapparaat onderzocht. De NAVO is op de hoogte van het incident en meldt dat de Duitse autoriteiten in het onderzoek leidend zijn. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. De 36-jarige Larribi, die zowel de Franse als Algerijnse nationaliteit heeft, wordt gezien als een van de oprichters van DZ-maffia. De aanhouding van Larribi is voor de Franse justitie een prioriteit in de strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad. Het is wel de vraag of Algerije Larribi aan Frankrijk uitlevert, want normaal gesproken levert het land geen eigen burgers uit. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden.
9: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
11: WK Prison Island en aandacht voor rotondekunst. Mijn naam is Angelique Spoor. Op 9 september gaan lokale teams met elkaar de strijd aan voor het behalen van een plek in het officiële wereldkampioenschap Prison Island. De landelijke finale speelt zich af van 10 tot 18 oktober in Utrecht. De winnaar hiervan mag deelnemen op 21 november in Enschede aan de World Cup Final 2026. De kwalificatie van Prison Island Amsterdam start op woensdag 9 september om 5 uur in de middag met diverse festiviteiten op hun locatie Teleport Boulevard vlakbij station Sloterdijk. Binnen de stadsgrenzen van Amsterdam zijn zo'n 1700 kunstwerken te vinden. Wat niet direct opvalt is rotondekunst. Het woord zegt het al, een project dat midden op een plein is geplaatst. Een voorbeeld hiervan is de Abri en Paperbus van beeldhouwer en tekenaar Frank Halmans op het Van Limburg Stierenplein. Het vormt een wachthuisje voor de tram met een bank die samenkomen in een paperbus. Veel voorbijgangers laten weten totaal niet door te hebben dat ze bij een artistiek project in de buurt zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. France Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zorgen over veiligheid flat Mercurius. Mijn naam is Emilie van Steen. Ouder Amstel Anders vraagt woningcorporatie Eigen Haard om snel in te grijpen bij de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij kampen bewoners met lekkages, waterschade, schimmel en defecte galerijdeuren, waardoor zij zich onveilig voelen. Ouder Amstel Anders stelt dat sommige bewoners tijdelijk hun woning hebben moeten verlaten en dat de communicatie met Eigen Haard te wensen overlaat. Eigen Haard heeft aangekondigd de leidingen in de getroffen woningen te controleren en de galerijdeuren te vervangen. Na de zomervakantie gaat de gemeente opnieuw met de woningcorporatie in gesprek. Ouder Amstel Anders zegt de situatie nauwlettend te blijven volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook deze augustus weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de misdaadactiefilm Motor City. Een verhaal dat je vast wel wat bekend voorkomt als Vietnam-veteraan en fabrieksarbeider John Miller een relatie begint met Sophia, de vriendin van een drugsbaron. Maar drugsbaron Reynolds blijkt nogal jaloers en betaalt de corrupte rechercheur Savick om Johns auto vol te leggen met drugs. Als Sophia en John samen zijn, volgt er een politieinval en wordt John beschuldigd van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs. Onze hoofdpersoon John draait daardoor onterechte gevangenis in, maar spint daarop gerechtigheid. Als Sophia inmiddels gedrogeerd terug is bij haar ex, bereidt John een spectaculaire ontsnappingspoging voor om Sophia te kunnen redden. Maar of dat goed afloopt kun je zelf gaan zien in de film Motor City, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is ook weer een oude bekende met de naam Spider-Man A Brand New Day. De vorige Spider-Man No Way Home kwam alweer uit 2021 en in die film moest Spider-Man Doctor Strange vragen een spreuk uit te spreken waarmee iedereen vergat dat Spider-Man eigenlijk Peter Parker was. Inmiddels is iedereen nog altijd vergeten dat Spider-Man überhaupt bestaat en leeft Peter Parker een beetje depressief helemaal op zichzelf in de stad New York. Hij probeert daar zijn studie, bijbaantje en verantwoordelijkheid als Spider-Man weer een beetje op te pakken. Als dan een mysterieuze kracht New York bereikt, komt hij toch weer in contact met het kwaad en moet hij het opnemen tegen verschillende vage types uit zijn verleden. De Marvel-film Spider-Man A Brand New Day kun je vanaf 12 jaar ook vanaf nu gaan zien in de bioscoop. Deze week de film Motor City of de nieuwe Spider-Man. Als jij één van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. De brug over de A1 wordt geblokkeerd. Op beelden is te zien dat een stoet met omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. Op het kruispunt met de Hengeloze straat staan de tractoren stil. De gemeente was niet formeel op de hoogte van de actie, maar voor nu wordt het demonstratierecht gerespecteerd, zolang het protest veilig en rustig verloopt. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. Binnenschepen laden normaal zo'n 70% en dat is naar ongeveer 35% gedaald. Het gevolg is dat er meer schepen naar de haven komen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 extra schepen, maar die compenseren de lagere beladingsgraad niet helemaal. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. Als er iets nieuws of ontwikkelingen over Marco zijn, dan zal dit via de officiële kanalen van Marco worden gedeeld, laat het management weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Borsato volgend jaar op het podium van de Vrienden van Amstel Live zijn comeback zou maken en dat hij zou werken aan een eigen concertreeks. Daar is volgens het management ook geen sprake van. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van de partners dit jaar een stuk minder geworden, maar beschikken die partners wel over deze raketten. Zelensky hamert op het nemen van beslissingen over leveringen en het opvoeren van productieprocessen. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
12: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
14: Amsterdammer wellicht ontwerper, nieuw eurobiljet en Amstel Live in de kroeg. Mijn naam is Angelique Spoor.
15: Uit 1200 inzendingen zijn er uiteindelijk 10 deelnemers overgebleven in de strijd om het ontwerp van het nieuwe eurobiljet. Een van die finalisten is Amsterdammer Joost Rotens, die zich normaliter bezighoudt met het maken van tekstwerken als woordenboeken, atlassen en bijbels. Tot 21 september kan er door het Europese publiek gestemd worden op hun favoriete design van het papiergeld dat in 2030 in omloop gaat komen. Rotens zelf geeft aan dat zijn voorkeur ligt bij het 5-euro-briefje waarop operazangeres Maria Callas valt te bewonderen. Bij de Vrienden van Amstel denk je automatisch aan muziek, terwijl het enkele woord Amstel meteen de associatie oproept met een gezellig café. Hier is over nagedacht blijkt, want op donderdag 27 augustus vindt er een samensmelting plaats van beide begrippen onder de naam Amstel Live in de kroeg. In de club Jantjes verjaardag aan de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat. Tot de volgende editie van Vrienden van Amstel Live komend januari zal dit muzikale feestje elke donderdagavond plaatsvinden in verschillende bruine kroegen door het hele land. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eetcafé Chaka's informeert inwoners over bezwaarprocedure. Mijn naam is Emily van Steen. Eetcafé Chaka's heeft de inwoners van Ouderkerk via een nieuwsbrief geïnformeerd over de bezwaarprocedure tegen de verleende horecavergunning. Het team van Chaka's zegt dit te doen omdat het belang hecht aan open communicatie met de omgeving. Volgens het eetcafé zijn de bezwaren afkomstig van enkele bewoners van de appartementen boven de zaak. Zij maken zich onder meer zorgen over geluidsoverlast, verkeersbewegingen en de aan- en afvoer van goederen. In afwachting van de hoorzitting op 18 augustus heeft Chaka's al maatregelen genomen. Zo zijn de openingstijden voorlopig beperkt tot donderdag tot en met zondag van 5 tot 9 uur 's avonds. Volgens het eetcafé is ook het terras kleiner ingericht dan volgens de vergunning is toegestaan om de overlast te beperken. Chaka's is een online petitie gestart om steun te verzamelen voor het voortbestaan van het eetcafé in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van JamFM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Ouderkerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. JamFM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. JamFM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. Het gaat onder andere om Drents Overijsselse Delta en Brabantse Delta. Volgens hen is de rek eruit. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen zegt dat het vooral geldt voor gebieden met hoge zandgronden waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. In veel delen van Nederland is het al maanden verboden om water uit kanalen, sloten en beken te halen. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Deze maatregelen worden door het Hoogheemraadschap Delfland genomen om op die manier het zoetwater in de regio op peil te houden. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de telers in het Westland. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Nederland telt 700.000 huishoudens met aansluitingen op warmtenetten. Volgens de ACM gaat het om 10% van deze huishoudens. Zij gaan 71% meer betalen. Het gaat dan om €740 meer per jaar. Maar het kan ook hoger uitpakken als de overheid geen actie onderneemt. Er zijn ook mensen die juist minder gaan betalen. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk 2 Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken zaten 4 personen zonder geldige papieren. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar België. De marechaussee kreeg de auto in het vizier omdat het voertuig slingerde en zwaar beladen leek. De inzittenden van de auto werden gecontroleerd. De bijrijder was niet in het bezit van geldige documenten en een van de verdachten bleek eerder bij illegale immigratie betrokken te zijn geweest. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden.
6: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
8: Grachtenfestival 2026 en tips voor afrijden. Mijn naam is Angelique Spoor. Van 7 tot en met 16 augustus is het weer het Grachtenfestival, dat bekend staat als het grootste klassieke muziekspektakel van ons land. Meer dan 150 concerten zullen er worden gegeven op bijzondere locaties in Amsterdam door jonge muzikanten met als thema groen. De aftrap van deze 29e editie wordt gedaan in de Zuidastoren Valley door de jeugdige componist en trombonist Arjan Linker, die zich sterk laat inspireren door muzikale invloeden uit India. Je rijbewijs halen maakt het leven een stuk gemakkelijker. Maar in een drukke stad als Amsterdam afrijden is niet zo eenvoudig. Onderzoek wijst uit dat het loont om op zaken te letten als het kiezen van een lokale rijschool, omdat die de verkeersknelpunten kent, het snel beheersen van de theorie, regelmatig lessen nemen en zoeken naar een instructeur die bij jouw persoonlijkheid past. Kortom, een goede voorbereiding is natuurlijk geen garantie, maar zal zeker meewerken aan een positieve afloop. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk 2 Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het Dorpspunt in Duivendrecht bestaat 1 jaar en Jeugdfonds helpt kinderen meedoen aan sport en cultuur. Mijn naam is Emilie van Steen. Het Dorpspunt bestaat 1 jaar. Iedere donderdagmiddag zitten in het dorpshuis in Duivendrecht professionals en vrijwilligers klaar om inwoners te helpen met vragen op allerlei gebied. Dat kan gaan over financiën, werk, huren, energiekosten, opvoeding, scheiding of eenzaamheid. Iedereen is welkom om binnen te lopen tussen 2 en 4 uur. Een afspraak is niet nodig en het is gratis. En met het nieuwe sport- en cultuurseizoen in aantocht brengt de gemeente Oude Amstel het Jeugdfonds Sport en Cultuur opnieuw onder de aandacht. Het fonds vergoedt contributie of lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te doen aan sport- of culturele activiteiten. De regeling kan onder meer worden gebruikt voor voetbal, hockey, dans, judo en muziekles. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op kiesenclub.nl. En inwoners met vragen kunnen ook terecht bij de buurtsportcoach van Oude Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 3:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een
0: jamfm.nl. Concerttips mail studio@jamfm.nl.
2: New music first. Always on Jam 104.9.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
6: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De Britse MI6 blinkt uit in het recruteren van informanten en lange termijn denken. Frankrijk staat op 2. De Franse inlichtingendienst beschikt over een van de beste antiterrorisme-diensten. De AIVD is goed voor de derde plaats en wordt geprezen vanwege een zeer hoge efficiëntie en zeer goede cyber- en techprestaties. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Het Hoogheemraadschap van Delfland zou niet willen meewerken aan alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig werd korte tijd stilgelegd. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie vanwege dit incident en keert huiswaarts. Onduidelijk is nog waar de drone vandaan komt. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Grachtenfestival 2026 en tips voor afrijden. Mijn naam is Angelique Spoor. Van 7 tot en met 16 augustus is het weer het Grachtenfestival, dat bekend staat als het grootste klassieke muziekspectakel van ons land. Meer dan 150 concerten zullen er worden gegeven op bijzondere locaties in Amsterdam door jonge muzikanten met als thema groen. De aftrap van deze 29e editie wordt gedaan in de Zuidastoren Valley door de jeugdige componist en trombonist Arjan Linker, die zich sterk laat inspireren door muzikale invloeden uit India. Je rijbewijs halen maakt het leven een stuk gemakkelijker. Maar in een drukke stad als Amsterdam afrijden is niet zo eenvoudig. Onderzoek wijst uit dat het loont om op zaken te letten als het kiezen van een lokale rijschool, omdat die de verkeersknelpunten kent, het snel beheersen van de theorie, regelmatig lessen nemen en zoeken naar een instructeur die bij jouw persoonlijkheid past. Kortom, een goede voorbereiding is natuurlijk geen garantie, maar zal zeker meewerken aan een positieve afloop. Tot zover, meer nieuws over een half uur

0: I'm Every Woman. Voor alle vrouwen in Nederland en natuurlijk ook voor alle mannen in Nederland. En natuurlijk voor alle jamluisteraars. Leuk dat je weer ingeschakeld bent bij de Traffic Jam.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduijen.
0: Het is vandaag 5 augustus en op de kalender staat het te boek als de internationale dag van de oester. Nou, je hoeft niet echt van zeevruchten te houden om dit te begrijpen, want het gaat eigenlijk om het idee erachter. Het is de dag van pure luxe en even lekker stilstaan bij de fijne en de goede dingen van het leven. Dit is de Traffic Jam weer van 4 tot 6 vandaag op Jam FM. Met natuurlijk weer een boordevolle show. Vandaag in de show natuurlijk muziek van Chance, Man Parrish, Alexander O'Neill, Regards, de Prins van half 5. En we kijken straks even terug in de Billboard Hot 100. Dus ik zou zeggen, zet hem lekker wat harder, want dit is de Traffic Jam.
3: Today. A brand new track right now, right here on Jam FM.
4: New music.

0: En dat was hem, de hot jam van deze week, vandaag op Jam FM. Ik ben trouwens een klein beetje aan het bijkomen van gisteravond. Ik was gisteravond naar het bekende concert. En je weet natuurlijk, heel veel mensen hadden het er al over. Het concert van Chance. En het was een fijn concert. Later dan geef ik een kleine review van het concert. Maar ik moet zeggen, het was meer dan de moeite waard. En een kleine after erna was ook, een feestje. Eigenlijk voor het oog en het oor.
1: Peter, ik ben blij dat je terug bent.
0: Nou, ik ben ook weer blij dat ik terug ben bij jou. Vandaag met het Surfing Jam. We maken er een hele leuke uitzending van. Straks iets voor de luisteraars die me vorige week hebben gemist. Ik zal het nooit meer doen. Is Jonesy.
2: Stuck up.

Bring On Da Funk, Jodeci. Hier op jouw Jam FM. Afgelopen week was ik afwezig vanwege een klein voorvalletje. En ik heb dat wel moeten horen van een aantal luisteraars. Die echt iets hadden van, jongen, waar was je? Ik heb je gemist. Onder andere voor Ray, die stond helemaal alleen in het magazijn. En hij zei, ik heb je gemist. Iedereen is op vakantie en ik sta helemaal alleen in het magazijn. En meestal heb ik dan jou, de traffic jam, om er doorheen te slepen. Maar ik stond nu echt helemaal alleen en jij was er ook niet eens. Dus Raymond, deze speciaal voor jou, voor Ray. Die helemaal in het magazijn stond van Gabbiano Denim in Amsterdam. Raymond, deze is voor jou en ik heb wat goed te maken, geloof ik. Nou, bij deze dan maar gedaan. Dit is de Traffic Jam en dit is Alexander O'Neill.

Nou, voor iedereen die me vorige week heeft gemist. Mijn excuses, ja jongens, ik was even aan het spijbelen of zoiets. Het is mooi weer en het was zomervakantie. En dan denk ik, nou, ik mag wel best wel een beetje spijbelen af en toe. Dat mag, dat mag. Onder andere Raymond had me gemist, maar ook Barbara had me gemist vanuit New York. En Lisbeth vanuit La Jolla. En al die andere mensen die me gemist hadden, ik zal het nooit meer doen. Dat is een leugen natuurlijk, dat weet je ook wel. Dit is Jam FM, blijf er lekker bij, want ik neem je straks mee naar 1987 naar de clubs in Miami. Een plaats waarvan je denkt van, nou, die heb ik helemaal niet gehoord. Je hoort hem hier straks bij Jam. En je weet het, je kunt ons ook bekijken, twitch.tv/JamFM. twitch.tv/JamFM. En dan zie je ook weer even wat ik vandaag aan heb. Dit is Jam en dit is Kim Tapps.

jij daar? Ja, ja, ja, jij daar. Ja, jij. En aan de andere kant van de radio. Where would I be without you? Dat vraag ik me eigenlijk nog steeds elke dag af. Want anders zou ik hier voor jammer de korte achternaam radiostand te maken. Door de Kim Tips. Een oude plaats, maar toch weer een keertje leuk om te horen. Hey, ik neem even mee naar het Miami van begin jaren 80. Drie meiden met witblonde pruiken en futuristische pakjes. Die nemen ergens een nummertje op voor een piepklein platenlabeltje. Ze hebben geen grote plannen hoor. Nee, gewoon een plaatje voor de lokale clubs. Maar het gaat lopen. Het wordt eerst Miami en dan de Amerikaanse dansvloeren. En uiteindelijk stond het gewoon in de hitlijst.

0: En toch heel leuk om deze weer een keer te horen, hè? Company B, de drie dames van Fascinated. En ze maakten een heel lekker plaatje. Straks een hele fijne Prince van 4:30. En even aan wat andere, een remixje. Straks na het nieuws.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het JNN.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Eetcafé Chakas informeert inwoners over bezwaarprocedure. Mijn naam is Emily van Steen. Eetcafé Chakas heeft de inwoners van Ouderkerk via een nieuwsbrief geïnformeerd over de bezwaarprocedure tegen de verleende horecavergunning. Het team van Chakas zegt dit te doen omdat het belang hecht aan open communicatie met de omgeving. Volgens het Eetcafé zijn de bezwaren afkomstig van enkele bewoners van de appartementen boven de zaak. Zij maken zich onder meer zorgen over geluidsoverlast, verkeersbewegingen en de aan- en afvoer van goederen. In afwachting van de hoorzitting op 18 augustus heeft Chakas al maatregelen genomen. Zo zijn de openingstijden voorlopig beperkt tot donderdag tot en met zondag van 5 tot 9 uur 's avonds. Volgens het eetcafé is ook het terras kleiner ingericht dan volgens de vergunning is toegestaan om de overlast te beperken. Chakas is een online petitie gestart om steun te verzamelen voor het voortbestaan van het eetcafé in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, dat was hem hoor. De Prince van 4:30. Een leuke remix, een mashup eigenlijk van... nou ja, je hoort het natuurlijk. Get Up, Sexy Thing and Kiss. En je bent er weer bij de Traffic Jam. Even voor mijn nieuwe mamatties, Gert en Co, die ik gisteravond heb ontmoet. Het was gisteravond na het concert, of eigenlijk ja, net na het concert, dat ik deze twee mannen tegenkwam. Het waren twee jeugdvrienden, Gert en Co. De ene uit Drenthe en de andere uit Noord-Holland. En ze hadden altijd nog steeds de uitdaging om elkaar af te troeven bij het intro van een plaat. En ik moet zeggen, daar was Co eigenlijk net een stukje beter in. Op een gegeven ogenblik hadden we het over muziek. En toen kwam deze plaats tevoorschijn. Een plaats waar je even waant, begin New York, in een studio... 54 of een Dansteria. En er staat iemand aan de knoppen met drie kastjes, een drumcomputer en twee synthesizers. Meer was dat niet. Een geluid dat je bij elkaar knutselde wat nog niemand destijds had gehoord. Metalig, kalend, hypnotiserend. En Michael Jackson en Mick Jagger die stonden gewoon op de dansvloer als deze man stond te draaien. Ik heb het over Man Parish en Hip Hop Bebop. En eigenlijk, dankzij de heren, Gert en Co, zit deze plaat weer even in mijn geheugen. Dank je jongens.

Het heerlijke geluid van Man Parrish hier op Jam. Je hoort Hip Hop Bebop. Je hebt dat natuurlijk misschien wel gevolgd of juist niet over Tony Scott. Gisteren werd aangekondigd dat hij overleden zou zijn, maar toen we de feiten gingen checken, toen bleek dat toch iets anders lag. Zijn familie heeft gisteren 4 augustus naar buiten gebracht dat hij in Wees wel in zijn laatste levensfase is. De behandeling is stopgezet en hij wordt thuis behandeld en omringd door zijn familie. En dit is op dit moment de meest verse en serieuze situatie rond Tony, die al jaren last leidt aan MS. Tony, van ons allebei Jam, ik hoop dat je een hele mooie laatste reis zult hebben.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
6: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De Britse MI6 blinkt uit in het recruteren van informanten en lange termijn denken. Frankrijk staat op 2. De Franse inlichtingendienst beschikt over een van de beste antiterrorisme diensten. De AIVD is goed voor de derde plaats en wordt geprezen vanwege een zeer hoge efficiëntie en zeer goede cyber- en techprestaties. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Het Hoogheemraadschap van Delfland zou niet willen meewerken aan alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig werd korte tijd stilgelegd. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie vanwege dit incident en keert huiswaarts. Onduidelijk is nog waar de drone vandaan komt. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden.

Maar het is het wel gewoon, hè? Het is nog even het nagenieten van het concert. Dat je het gevoel hebt dat de dames weer voor je staan. Dat je even het gevoel hebt dat je weer onderdeel bent van de mensen die samen met ons allen een feestje hebben gemaakt. Want een feestje was het zeker. Het concert van Chance in Paradiso. Als je dat niet hebt gemist en dat volgende keer kunt zien. Ik zou zeggen, neem hem een keertje mee. Now let's go together. Lieve vrienden, ik neem je eventjes mee naar de zomer van 1978. Want als je toen de radio aanzette, dan kon je er eigenlijk niet omheen. De gigantische sound van een negenkoppige band uit Chicago. Ze combineerden razend strakke blazers met soul, funk en een energie waar je niet stil kon blijven zitten. En de frontman van de band die schreef het nummer met het idee dat de muziek de mensen echt bij elkaar moest brengen. Ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. En het werd een soundtrack van een warme augustusmaand. Het groeide uit tot een van de meest tijdloze disco-klassiekers ooit gemaakt. Een heerlijke plaat voor deze woensdagmiddag hier bij Traffic Jam. Earth, Wind & Fire and Gotta Get You Into My Life.

0: En als je er zo lekker in zit en zulke lekkere muziek hebt, dan vergeet je eigenlijk gewoon helemaal het nieuws in te starten. En dat mag ik niet, want dan krijg ik ruzie met de baas.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Andell Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Morgen start de dag met zon, met in het noorden wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 24.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: WK Prison Island en aandacht voor rotonde kunst. Mijn naam is Angelique Spoor. Op 9 september gaan lokale teams met elkaar de strijd aan voor het behalen van een plek in het officiële wereldkampioenschap Prison Island. De landelijke finale speelt zich af van 10 tot 18 oktober in Utrecht. De winnaar hiervan mag deelnemen op 21 november in Enschede aan de World Cup Final 2026. De kwalificatie van Prison Island Amsterdam start op woensdag 9 september om 5 uur in de middag met diverse festiviteiten op hun locatie Teleport Boulevard vlakbij station Sloterdijk. Binnen de stadsgrenzen van Amsterdam zijn zo'n 1700 kunstwerken te vinden. Wat niet direct opvalt is rotonde kunst. Het woord zegt het al, een project dat midden op een plein is geplaatst. Een voorbeeld hiervan is de Abri en Paperbus van beeldhouwer en tekenaar Frank Halmans op het Van Limburg Stierenplein. Het vormt een wachthuisje voor de tram met een bank die samenkomen in een paperbus. veel voorbijgangers laten weten totaal niet door te hebben dat ze bij een artistiek project in de buurt zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam.

0: Hier pak je woman on the floor.
1: Gefeliciteerd.
0: En dat is vandaag natuurlijk 5 augustus, de internationale dag van de oester. Maar er zijn ook wat mensen jarig. Onder andere prinses Irene van Liepe-Biesterveld. Wat een naam zeg.
1: Gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd.
0: En zij is vandaag jarig tezamen met Ferdy Bolland, de wel bekende Nederlandse producer. Ook de buschauffeur Annex/politicus Fred Stevens vandaag jarig. En de Duitse zangeres Helene Fischer is vandaag ook jarig. En misschien dat je deze ook nog kent, Stuart Kirkson-Neal. Dat is de toetsenist van, dat je denkt van, wie is dat in godsnaam? Een band die in de jaren 80's een hele grote hit had. Ze heette Kasia Gugu. Ze maakte onder andere een hele grote hit met Too Shy. Een plaat die je eigenlijk nagenoeg niet meer hoort. Maar deze Stuart Kirkson-Neal is vandaag dus ook jarig. Dus wij willen deze man van harte feliciteren.
2: Fijne verjaardag.
0: Ja, dat is precies wat ik zeg. En voor de luisteraars van Jam neem ik jullie weer eventjes mee naar het gevoel van de jaren 80. En een plaat die je eigenlijk te weinig hoort. Ook op Jam. Ondanks dat je die oude hits van ons allemaal wel kent. Dit is Too Shy.

Maar eigenlijk heb ik deze plaat al heel lang niet meer gehoord. En ik vind hem, nu ik hem toch weer hoor, denk ik, ja, is toch wel heel erg lekker. Hey, 5 augustus 1995 stond er in Amerika één nummer bovenaan de Billboard Hot 100. Maar ook echt helemaal bovenaan. Het was een liedje wat heel lief en zoet aanvoelde, maar eigenlijk alles behalve een liefdesliedje was. Drie vrouwen uit Atlanta. Oh, ja, ja, ja, je mag toch... Zie je, ik ben gelijk helemaal van mijn apropos af. Maar, drie vrouwen uit Atlanta, die hadden een dwingende boodschap verstopt in een gladde, meeslepende R&B-productie. Een moeder die haar zoon smeekt om niet achter het snelle geld aan te jagen. En een man die zijn leven op het spel zet voor de korte roes van het genot. De platenmaatschappij die zag er in de eerste instantie eigenlijk helemaal niets in. En die wilde geen budget vrijmaken van een videoclip. Maar de groep die liet zich niet wegsturen. Ze schreven met een stift een bordje met de tekst "Please believe in us" en legden dit op de bureau neer van de platenbaas. Het budget kwam er alsnog en de clip die volgde vol met special effects en watereffecten die destijds nog nauwelijks te renderen waren. Over wie heb ik het dan? Over deze plaat, TLC en Waterfalls.

0: Nummer 1 in de Billboard Hot 100 van 1995. Het voelt niet heel lang, maar toch is het heel lang. Hé jongens, ik was buiten en het is koud.
1: Het is zomer.
0: Nee, het is koud.
1: Zomerradio.
0: Dit is Jam FM, jouw zonnige station. Met vandaag geregeld zon, maar er trekken ook wolken over het land. In het zuiden en vanmiddag in het oosten zijn er buien mogelijk. Vanmiddag wordt het 22 tot lokaal 29 graden. En morgen schijnt de zon, maar in het noorden en oosten er zijn wolken zichtbaar. Op veel plaatsen blijft het droog en wordt het 20 tot 25 graden. De dag daarna wordt het droger en zomers. En in het weekend weer tijd voor oplopende temperaturen. Op mijn gaten is het nog steeds geen zomer hoor.

En stop Bayon om alvast in een fijne zomerse sfeer te komen. Trouwens, over de zomerse sfeer gesproken. Hij gaat er aankomen hoor. De Jamming Summer Hot 100. Dat betekent dat 100 hele fijne zomerse platen in een jasje verpakt. Waar wat je gewend bent natuurlijk van Jam FM. De Summer Jamming 100. Waarschijnlijk ergens eind augustus dus. Ik zou zeggen, blijf erbij. Vandaag trouwens 5 augustus op de kalender staat. De boek als de internationale dag van de oester. Nou, niet iedereen houdt van oesters. Daar gaat het ook niet om. Het gaat eventjes om het gevoel dat je af en toe moet genieten. Want veel mensen die bewaren genieten altijd vaak voor het laatst. Ja, genieten in de vakantie, in het weekend of als het werk een keertje ooit helemaal af is. Maar 5 augustus is juist een mooi excuus om gewoon op woensdagmiddag al te zeggen, hé schat, we trekken die fles wijn open, een paar oestertjes erbij, gewoon eventjes genieten, genieten van het leven. Het weer is vandaag niet heel mooi, maar een hoop mensen vinden dit juist weer wel lekker. Ik zou zeggen, geniet van die leven. Pak er wat lekkers bij, ontspan die schouders en laat de boel.

0: En Breakaway the Bull on jouw eigen jam. Je kunt ons erop kijken, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Twitch.tv/JamFM. Twitch.tv/JamFM. Maar natuurlijk ook via de FM en DAB kun je ons meer luisteren en zo, ja. Ja.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. JamFM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Het Dorpspunt in Duivendrecht bestaat 1 jaar en Jeugdfonds helpt kinderen meedoen aan sport en cultuur. Mijn naam is Emilie van Steen. Het Dorpspunt bestaat 1 jaar. Iedere donderdagmiddag zitten in het dorpshuis in Duivendrecht professionals en vrijwilligers klaar om inwoners te helpen met vragen op allerlei gebied. Dat kan gaan over financiën, werk, huren, energiekosten, opvoeding, scheiding of eenzaamheid. Iedereen is welkom om binnen te lopen tussen 2 en 4 uur. Een afspraak is niet nodig en het is gratis. En met het nieuwe sport- en cultuurseizoen in aantocht brengt de gemeente Ouder Amstel het Jeugdfonds Sport en Cultuur opnieuw onder de aandacht. Het fonds vergoedt contributie of lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te doen aan sport- of culturele activiteiten. De regeling kan onder meer worden gebruikt voor voetbal, hockey, dans, judo en muziekles. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op kiesenclub.nl. En inwoners met vragen kunnen ook terecht bij de buurtsportcoach van Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Love Jelly, tezamen met Faith Evans op de Jam. And Missing You. Ga even met me mee. Het is zomer 87. Whitney Houston die was op het absolute toppunt van haar roem. Waar iedereen een rustige ballad verwachtte als haar opvolger van I Will Always Love You. Verraste ze vriend en vijand door samen met producer John Jellybean Bennett een keiharde en strakke clubtrack op te nemen. Puur huiswerk voor de dansvloer. Hier is een fantastische Whitney Houston met een lekkere dansbare. Love Will Save the Day.

0: En toch is hij wel lekker, toch? Deze gegil van deze dame. Ze gaat door merg en been, maar toch, het is best wel lekker om te horen. Love will save the day.
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: En we hadden het eerste uur al van de dag al over oesters. En even lekker genieten met een glas bubbels. Maar weet je dat oesters vroeger het meeste armoedige voer was wat er bestond? In het Londen van de 19e eeuw waren oesters zo overvloedig aanwezig dat ze letterlijk door de gehakttaarten werden gedraaid om het als echt vlees te laten lijken. Echt vlees was gewoon te duur. Dus nou, dan doen we maar oesters. En arme mensen die aten zich er helemaal scheel aan. En toch, toen sloeg door overbevissing het overal in Europa aan. De oesters werd zeldzaam. En keizer Napoleon III die raakte zo in paniek dat hij zijn geliefde oester niet meer kon eten, omdat hij een bizar besluit nam. Hij stelde het hele Franse leger beschikbaar aan een wetenschapper om de allereerste oesterparken ter wereld te bouwen. Franse soldaten stonden jarenlang niets te vechten, maar met laarzen in de modder om oesterbedden aan te leggen en de bewaakte tegen dieven. Want stel je voor dat je zo'n oester zou eten. Trouwens, een hele hoop mensen die vinden oesters helemaal niet lekker. Die vinden het vieze, glibberige bedoening.
2: Ik vind het een weerzinwekkend spektakel. Het is volstrekt smakeloos. Het is van een continentale vulgariteit waar je niet van terug hebt werkelijk.
0: Ja, dat is misschien wel zo. Maar ik moet zeggen, ik vind oesters toch wel heel lekker. Maar het is toch wel leuk. Dat dankzij de verslaving van één keizer en een leger dat liever oesters kweekte dan oorlog voeren, zitten wij er vandaag chic bij met de oesters. Dus als je straks een beetje naar binnen slurpt, je eet keizerlijk voedsel. Nieuws waar je niks aan hebt, maar altijd iets te vieren. Nou, natuurlijk, dat heeft Oliver Sheeran ook. En wij hebben dat ook bij Jam. En daarom neem ik je mee naar de lekkere muziek. Celebrate. Doe je even mee met me?

En Oliver is het helemaal met mij eens, hoor. Die vindt gewoon dat het leven gevierd moet worden. Nou, dat vind ik ook gewoon. En ik had het er net over gisteravond. Het leven was gevierd. Met misschien te veel drank, maar het was een hele fijne avond. Het concert van Chance. En afgelopen zaterdag, zondag was ik in mijn hometown Schagen, waar ik ook een hoop mensen ben tegengekomen. En dat ik ontzettend heb genoten van alle mensen die ik weer ben tegengekomen. En misschien het overvloedige drankgebruik. Misschien hoort dat er ook een beetje bij. Laten we het hebben over genieten. Dit is Jam FM 104.9 en natuurlijk op de DHB en Twitch TV. Je weet ons te vinden. Good time.

Een good time, maar eventjes om te voorkomen dat jij in slaap valt. Want dat wil je natuurlijk niet op deze woensdagmiddag. Deze woensdagmiddag waar half Nederland op vakantie is. En jij misschien niet. Misschien dat jij lekker thuis zit. Of misschien dat je wel luistert naar ons. Vanaf je vakantiebestemming, dat kan natuurlijk altijd. Hoe je ook zit en waar je ook zit. Leuk dat je erbij bent. Ik heb hele fijne muziek voor je. En dit is een van mijn favoriete platen. Young Gun Silver Fox. De naam die zegt het eigenlijk al. Zo'n Young Gun en zo'n oude man. Maar god, wat maken ze samen fantastische muziek. Burning.

0: eens eventjes bijkomen op deze woensdagmiddag.
1: Once again on the saxophone, Mr. Alex Young.
0: Ja, dat is fijn, maar dat hoeven we niet meer te horen. Je hoort hem erbij.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Zoltja Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De gasten van Fletcher Hotel Duinoord worden ergens anders opgevangen. De brandweer probeert met tientallen mensen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de omgeving is een NL-alert verstuurd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordendiensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. 2 slachtoffers mochten na behandeling naar huis. De andere 2 raken volgens de politie waarschijnlijk niet blijvend gewond. De steekpartij was in de wijk Covent Garden, vlakbij een theater. De vrouw stak er met een schaar in op voorbijgangers. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank en geldt al langer als een kansrijke opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren dat ze mogelijk nog voor het einde van haar termijn vertrekt. Volgens het ministerie komt Knot ook in aanmerking voor andere belangrijke internationale financiële functies. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden.
8: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Amsterdammer wellicht ontwerper nieuw eurobiljet en Amstel Live in de kroeg. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit 1200 inzendingen zijn er uiteindelijk 10 deelnemers overgebleven in de strijd om het ontwerp van het nieuwe eurobiljet. Een van die finalisten is Amsterdammer Joost Grotens, die zich normaliter bezighoudt met het maken van tekstwerken als woordenboeken, atlassen en bijbels. Tot 21 september kan er door het Europese publiek gestemd worden op hun favoriete design van het papiergeld dat in 2030 in omloop gaat komen. Grotens zelf geeft aan dat zijn voorkeur ligt bij het 5-euro-briefje waarop operazangeres Maria Callas valt te bewonderen. Bij de Vrienden van Amstel denk je automatisch aan muziek, terwijl het enkele woord Amstel meteen de associatie oproept met een gezellig café. Hier is over nagedacht blijkt, want op donderdag 27 augustus vindt er een samensmelting plaats van beide begrippen onder de naam Amstel Live in de kroeg. In de club Jantjes verjaardag aan de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat. Tot de volgende editie van Vrienden van Amstel Live komend januari zal dit muzikale feestje elke donderdagavond plaatsvinden in verschillende bruine kroegen door het hele land. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam.

0: 60 Minutes of Classics, Jam FM.
1: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij 60 Minutes of Classics, het programma waar we jullie alle classics uit de 70, 80 en jaren 90 van Jam FM laten horen. Zojuist hoorden jullie Trapped van Colonel Abrams. En we gaan gelijk door met een nummer van het hart. Dat is Straight from the Heart van Brenda Key Starr. Ik ben uw presentator Bob van Amstel en het komende uur zijn jullie nog niet van me af. Gaan lekker cleansen, als ik zei, hier op Jam FM.

0: minutes of classics.
1: Jam FM. Ja, we blijven in de classics. Je hoorde zojuist What You Gonna Do For Me van Chaka Khan. En daarvoor was het natuurlijk Straight From The Heart van Brenda Key Starr. Hey, we blijven in de liefdesnummers, want het nummer wat je nu gaat horen heeft een geweldig intro. Love Itch is Rochelle Fleming.

0: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams.
1: Ja, u dus hoorde zojuist Love It's van Rochelle Fleming. En we gaan door naar het volgende liefdesnummer. Maar ja, eigenlijk niet zo heel erg veel liefde. Want Caught in the Act van Jocelyn Brown kwam uit in 1987. En ja, de titel zegt het al.

0: als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Oude Amstel nieuwsupdate.
0: Zorgen over veiligheid flat Mercurius. Mijn naam is Emilie van Steen. Oude Amstel Anders vraagt woningcorporatie Eigen Haard om snel in te grijpen bij de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij kampen bewoners met lekkages, waterschade, schimmel en defecte galerijdeuren, waardoor zij zich onveilig voelen. Oude Amstel Anders stelt dat sommige bewoners tijdelijk hun woning hebben moeten verlaten en dat de communicatie met Eigen Haard te wensen overlaat. Eigen Haard heeft aangekondigd de leidingen in de getroffen woningen te controleren en de galerijdeuren te vervangen. Na de zomervakantie gaat de gemeente opnieuw met de woningcorporatie in gesprek. Oude Amstel Anders zegt de situatie nauwlettend te blijven volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
4: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic@jamfm.nl. And take a walk down memory lane. Jam FM.

Ja, welkom terug bij het tweede half uur van het 60 Minutes of Classics hier op Jam FM. We zijn zojuist afgetrapt met Just Be Good To Me van SOS Band. En we blijven in het liefdesgenre, maar we gaan naar een echte classic toe. Dat is Cheryl Lynn met het liedje Encore. Een liefde die niet te temmen is. Hier op Jam FM.

we hebben alle genres al gehad. Het vreemdgaan verhaal, het verliefd zijn op het eerste gezicht. Ja, de liefdebedrijf die zo intens is dat je alleen maar meer wil. En dit nummertje is wel een van mijn favorieten hoor. Dat is de verboden liefde. En My Forbidden Lover hier van Chic.

was de music van Sister Sledge. Lekkere dance classic is dit, joh. Goed, we gaan alweer naar het laatste nummertje toe. En dat zit er alweer op. 60 Minutes of Classics hier op Jam FM met Bob van Amstel. We sluiten af met inderdaad wederom weer dat liefdesnummer. En dat is van Curtis Hairston. I Want Your Loving.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. Maar welke risico's er precies zijn, maakt de inspectie niet bekend. Wel kwamen er over de vrouwelijke huisarts meerdere meldingen binnen. De zaak wordt binnen 8 weken aan het regionaal tuchtcollege voorgelegd. De huisarts in Roon moet ondertussen zorgen dat de praktijk kan blijven draaien en haar patiënten informeren. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten om nieuwe brandhaarden snel te kunnen blussen. Bezoekers van het eerder ontruimde hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand en heeft flink wat natuurgebied zwart geblakerd. De brandweer heeft ook de brand op Boshuizer Bergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Daar wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordendiensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden.
10: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Grachtenfestival 2026 en tips voor afrijden. Mijn naam is Angelique Spoor. Van 7 tot en met 16 augustus is het weer het Grachtenfestival, dat bekend staat als het grootste klassieke muziekspectakel van ons land. Meer dan 150 concerten zullen er worden gegeven op bijzondere locaties in Amsterdam door jonge muzikanten met als thema groen. De aftrap van deze 29e editie wordt gedaan in de Zuidastoren Valley door de jeugdige componist en trombonist Arjan Linker, die zich sterk laat inspireren door muzikale invloeden uit India. Je rijbewijs halen maakt het leven een stuk gemakkelijker. Maar in een drukke stad als Amsterdam afrijden is niet zo eenvoudig. Onderzoek wijst uit dat het loont om op zaken te letten als het kiezen van een lokale rijschool, omdat die de verkeersknelpunten kent, het snel beheersen van de theorie, regelmatig lessen nemen en zoeken naar een instructeur die bij jouw persoonlijkheid past. Kortom, een goede voorbereiding is natuurlijk geen garantie, maar zal zeker meewerken aan een positieve afloop. Tot zover, meer nieuws over een half uur.

Ja, woensdagavond, 7 uur, dan zijn we er weer. Jam in met Kevin, hier bij Jam FM. Het voelt goed om dat te zeggen, maar wat minder goed voelde was ik zelf vandaag. Af en toe heb je zo'n dag dat je een half uur op je werk zit en dat je denkt, poeh, was ik maar blijven liggen. Maar ja, weet je, je moet ook door blijven zetten. Hè? Af en toe gewoon even doorpakken, tandje erbij, dan zweet je maar wat meer. Dan drink je maar een kop thee en dan geef je gewoon even door. Toewijding heet dat. En daarom ben ik ook hier. Geen slappe Gen Z'er. Hier heb ik Jer met Sweet Devotion. Dat is pas toewijding.

0: Sweet Devotion, Jer. Ja, en of het nou ligt omdat ik me niet helemaal lekker voel, of omdat het gewoon nog steeds zo vies benauwd weer is, de parels staan op mijn voorhoofd. En dan kan ik mij niemand draaien natuurlijk.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Keith Sweat.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
0: Jam FM.
2: Ja, we blijven inderdaad lekker in de sfeer van de jaren 80. Met een artiest die misschien niet altijd als eerste genoemd wordt, maar wel een stem heeft die je meteen herkent. Howard Johnson heb ik dan over. Hij bracht een heerlijke reeks soul en R&B nummers uit in de jaren 80. En dit is er absoluut één van. En mocht je nou net als ik zijn, af en toe op zoek zijn naar een complimentje voor je vriendin, zeg dan gewoon even: ik ben zo blij dat jij van mij bent. So glad you're my lady, Howard Johnson, hier bij Jammin' met Kevin bij Jam FM.

0: Dat was Love a Girl van Coco Jones. Hier bij Jam FM. We gaan even naar de reclame, maar dan hoop ik je zo weer terug te zien bij meer Jammin' met Kevin.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. Bezoekers van het eerder ontruimde Hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Eetcafé Chakas informeert inwoners over bezwaarprocedure. Mijn naam is Emily van Steen. Eetcafé Chakas heeft de inwoners van Ouderkerk via een nieuwsbrief geïnformeerd over de bezwaarprocedure tegen de verleende horecavergunning. Het team van Chakas zegt dit te doen omdat het belang hecht aan open communicatie met de omgeving. Volgens het eetcafé zijn de bezwaren afkomstig van enkele bewoners van de appartementen boven de zaak. Zij maken zich onder meer zorgen over geluidsoverlast, verkeersbewegingen en de aan- en afvoer van goederen. In afwachting van de hoorzitting op 18 augustus heeft Chakas al maatregelen genomen. Zo zijn de openingstijden voorlopig beperkt tot donderdag tot en met zondag van 5 tot 9 uur 's avonds. Volgens het eetcafé is ook het terras kleiner ingericht dan volgens de vergunning is toegestaan om de overlast te beperken. Chakas is een online petitie gestart om steun te verzamelen voor het voortbestaan van het eetcafé in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Yes, en ben je nou in zo'n slechte mood? Dan heb je echt even de verkeerde zender aan. Even de schouders losschudden, want dit is zo'n plaat die je meteen in de juiste sfeer neerzet. Strakke grooves, vleugje jazz en vooral heel veel feel good. Hier is Down to the Bone met Feel So Good.

0: Jam FM. It's summer. 104.9 FM.
1: Ja, sommige titels moet je af en toe even twee keer naar kijken. I saw him make eyes at you. Klinkt als een niesbui, maar het is eigenlijk gewoon een woordgrap op. Make eyes at you natuurlijk. Iemand verleidelijk aankijken. Creatief bedacht door Flowchart.

Ja, soms hoef je nummer niet te haasten. Je laat gewoon rustig opbouwen. Dat is precies de kracht van The Internet, een band uit Los Angeles. Combineert soul, funk en R&B met een vleugje hip-hop tot een ontspannen eigen geluid. Roll verscheen in 2011 op hun debuutalbum Purple Naked Ladies. En is een mooi voorbeeld van die layback sfeer. Dus leun achterover, zet het volume net een klein tikkeltje hoger en geniet van The Internet met Roll. Bourbon Funk.

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn hoor. Geef me een fijne groove en een overtuigende stem. Een refrein dat blijft hangen en je bent echt al een heel eind. Het is precies wat Gene van Buren doet. Leun achterover en geniet van You Excite Me.

Ja, en dan vind ik het altijd lekker om nog even één iets modernere danceplaat erin gooien. Hier bij Jam In met Kevin. En deze week doe ik dat met Disclosure en Jamie Woon. Hun plaat heet January. Toen dacht ik, ja, January. Is het nou echt zo'n maand waarvan je denkt, nou, die verdient echt een plaat. December is al voorbij. Hè? De leukste maand van het jaar, zeggen veel mensen. En is January toch een beetje traag. Mensen zijn weer aan het opstarten. Doet Dry January weinig feestjes. En dan gaan we kijken, heeft elke maand nou eigenlijk zijn nummer? En dan ja, er zijn toch elke maand wel eigenlijk een nummer. Bijvoorbeeld maart heeft The Idols of March van Iron Maiden. Mei, The First of May van de Bee Gees. August, heel simpel getiteld August, van Taylor Swift. Natuurlijk september, Earth, Wind & Fire, wie kent hem niet. Mijn maand, oktober, van U2. En zo kan ik eigenlijk alle maanden wel af. Maar dit is de eerste maand van het jaar. January, Disclosure en Jamie Woon. Hier, bij Jammin' met Kevin.

Disclosure en Jamie Woon met January hier in the middle of August. Ik wil je bedanken. Ik ga nog één laatste plaatje draaien voor vanavond. En dat was het alweer voor deze aflevering Jam In met Kevin. En dan zie ik je graag bij de volgende aflevering. En dat is dan ook The Next Episode. En ik ga hem hier voor je draaien. Dr. Dre.

0: Smoke weed every day.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online...
4: Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies...
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. Binnenlandminister Gran Marlaska zei juist eerder dat er geen waarschuwingen waren. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt nu welke informatie de autoriteiten hadden en wat daarmee is gedaan. Volgens een politievakbond is er op de gedeelde waarschuwingen destijds onvoldoende gereageerd. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Jekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, meldde Russische staatsmedia. De autoriteiten onderzoeken nu de explosie als een mogelijke moordaanslag. Het bedrijf van de directeur produceert drones voor de oorlog in Oekraïne en staat op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Wie er achter de explosie zit is nog niet bekend. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode... met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Bouwstops in Amstelveen en Louis van Gaal signeert in het stadshart. Mijn naam is Christine Elion. De gemeente Amstelveen heeft bouwstops opgelegd bij woningen aan de Amsterdamseweg en de Noordammerweg. Op beide plekken werd gebouwd zonder de nodige vergunning. Nieuw is dat niet alleen de opdrachtgever, maar ook de aannemer de bouwstop krijgt opgelegd. Dit is omdat deze aannemer volgens de gemeente ook betrokken was bij illegale bouw aan de Molenweg, waar vorige week een muur instortte. Het aantal bouwstops in Amstelveen neemt toe van 3 in 2025 naar tot nog toe 11 in dit jaar. Als je doorgaat met bouwen na een bouwstop, riskeer je een dwangsom van €60.000. En volgende week zaterdag 15 augustus komt Louis van Gaal naar Stadshart Amstelveen. Vanaf 2:00 middags is hij bij boekhandel Libris Venstra om het boek Louis van Gaal, de trainer en de totale mens te signeren. Het boek is geschreven door Robert Heukels. Het gaat om een vernieuwde editie van een bestaande bestseller. Louis van Gaal wordt deze maand 75 en het is voor het eerst dat hij naar een boekwinkel komt om boeken te signeren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

je er weer bij bent. Christine is er ook weer, die heb je zojuist gehoord. En ook daar zijn we weer blij mee dat zij er is. Een hele goede avond hier Amsterdam. Bruist nog even na van de bijzondere World Pride Week natuurlijk. De Canal Pride trok opnieuw honderdduizenden bezoekers en liet zien waar de stad zo bekend om staat. Vrijheid, verbondenheid en vooral heel veel muziek. Opvallend dit jaar was ook hoeveel internationale bezoekers de weg naar de grachten wisten te vinden, waardoor het echt een wereldfeest is geworden. En wie daarna nog energie over had, kon onder andere terecht in Paradiso. En dan had ik het over gisteravond. En daar kom ik zo dadelijk op. Wat de Gay Pride betreft, ik heb er ook genoten. Ik heb op boot 15 gestaan met DJ Natasha onder andere. En dat betrof Unity in Diversity. En ik moet zeggen, wat een feest zeg. Met al deze mensen aan de kant. Vanaf 10:30 zo'n beetje zijn we opgestapt. En ja, ik heb echt genoten. En het was echt weer mooi om al die mensen en al die contesters te zien. 80 boten. En ik kan er nog steeds niet over uit. Maar bij deze nogmaals bedankt iedereen. Ik ga eens kijken wat ik als eerste voor je heb staan. En dan heb ik het over Fresh. Want ik heb moeten husselen kijken wat ik allemaal voor jou mee kon nemen vandaag. En dan beginnen we eigenlijk met een heerlijk nummertje van Kool & The Gang uit 84. En leuk detail ook, het woord fresh stond in de jaren 80 voor veel meer dan nieuw. Het betekende ook stijl, zelfvertrouwen en helemaal jezelf durven te zijn. En dat positieve gevoel hoor je natuurlijk terug in elke noot van dit nummer. En daarmee ook weer een knipoog naar afgelopen weekend wat betreft de Gay Pride. Gewoon lekker jezelf zijn. Welkom bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden.

Die meteen een glimlach oproept, dat is deze wel van Cool and the Gang. Een nummer dat ruim 40 jaar lang nog steeds overal de dansvloer echt wel in beweging brengt. En van zo'n onbezorgde feel-good klassieker gaan we zo dadelijk naar een nummer dat juist een vraag stelt die vandaag misschien wel actueler klinkt.

Zal, ja, deze klinkt misschien wel actueler dan ooit, want ik heb het over de Fatback Band en die bracht Is This The Future uit in 1983. En opvallend genoeg was het geen typische discohit, maar een nummer over de wereld om hen heen. Technologie, economie en de vraag of vooruitgang mensen ook echt gelukkiger maakt. Hoor je hem al? En misschien wel een muzikaal experiment. Want de band die experimenteerde destijds toen volop met de nieuwe elektronische instrumenten zonder hun herkenbaar funkgevoel kwijt te raken. Een verrassend actueel nummer dus. Ik heb het over de Fatback Band. Is This The Future? Jam, jam.

Is This Design of the Future? Daarvoor hebben we kunnen luisteren naar Fresh van Kool & The Gang. En dat was ook een nummer uit de tijd waarin alles fris en nieuw leek. Ook de toekomst. Maar over de toekomst.

0: periode verschenen de filmklassieker The Terminator met Arnold Schwarzenegger. En inmiddels de legendarische woorden zijn natuurlijk wel bekend. I'll be back. Het idee dat machines ooit zelf zouden kunnen nadenken, beslissingen zouden nemen en misschien zelfs hun eigen weg zouden gaan, leek toen vooral science fiction. Een spannend verhaal uit Hollywood, zoiets zou toch nooit kunnen gaan gebeuren. En kijk waar we nu staan, kunstmatige intelligentie is inmiddels onderdeel van ons dagelijks leven. Computers die teksten schrijven, beelden maken en met mensen kunnen praten. De toekomst, waar toen over werd gefantaseerd, komt ineens behoorlijk dichterbij. Dus de vraag uit 1983 klinkt vandaag misschien nog interessanter. Is dit de toekomst? Fatback Band met Is This the Future? Oké, ik ga jullie weer even meenemen naar hedendaags. En dat was ook hedendaags trouwens hoor. Maar dan heb ik het over de Hot Jam van deze week. Dan, ja, welke zou het zijn? Wat hebben ze gevonden? Want als ik zo bekijk wat de heren en dames van ons panel hier zo bij Jam FM wekelijks voor ons vinden, dan moet ik zeggen dat er toch wel wat heerlijke nummertjes bij zijn. Ik zeg het nogmaals, de Hot Jam die kondigt zichzelf aan. En zo ook deze week. Enjoy this one.
1: Tomorrow's music today.
2: A brand new track right now, right here on Jam FM.
3: New music.

bij deze bedank ik natuurlijk de crew. En zoals hun zeggen, approved en tested. Nou, dat is hij bij deze hoor. Hij was weer lekker voor deze week, de Hot Jam.

voor je op staan. Het is bijna 8:30 en dan heb ik nog zeker een nummer voor je. Ja, ik heb hem gevonden hoor. Gisteren hebben we behoorlijk genoten, zeg maar super genoten, in een tot de nok toegevuld Paradiso van Change. Een avond vol soul, funk en die typische Italiaanse discotouch waar deze band zo bekend om is geworden. Een van de nummers waar we natuurlijk niet omheen konden is Let's Go Together. Een titel die eigenlijk meteen de boodschap meegeeft: samenkomen, verbinding zoeken en genieten van het moment. Het nummer draait om precies dat gevoel waar disco, en dan moet ik zeggen goede disco en soul, altijd sterk in zijn geweest. Mensen bij elkaar brengen, even alles loslaten en samen opgaan in de muziek. En dat gebeurde gisteravond ook in de Paradiso. En laat me meenemen naar een van die heerlijke momenten met een nummer van toen. Mocht je juist ingeschakeld, je luistert naar Jam FM en I Do Remember, ik ben MC DJ Raiden.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Jekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, meldde Russische staatsmedia. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer open gaat. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
0: Oplichters opgepakt in Uithoorn en AZC Diemerhof is gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Christine Elion. In de gemeente Uithoorn zijn 3 mannen opgepakt die zich presenteerden als klusjesmannen. Bij een schoonmaakklus die ze voor €300 zouden doen, begonnen ze opeens te praten over meer werk en vroegen ze €2000. Het slachtoffer werd onder druk gezet om het bedrag direct en contant te betalen. De verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex. Het onderzoek naar hen loopt nog. En het voormalige kantoorpand aan Diemerhof nummer 2 in Diemen is gekraakt. De krakers zeggen dat hun groep bestaat uit 40 woningzoekenden. Het COA wil het gebouw in 2027 gaan gebruiken voor de opvang van 160 asielzoekers. De krakers zeggen dat ze geen deuren hebben geforceerd bij de kraak. Inmiddels zitten er wel nieuwe sloten op het pand en de medewerkers van het COA kunnen er niet meer in. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel, Christine. Zo blij dat ze weer terug is hier zo bij Jam FM. Voor het nieuws dan heb ik jou misschien, mocht je daar nog niet van hebben gehoord, kennis laten maken met Change. En na die energie van Change blijven we in ieder geval nog even in de heerlijke sfeer van soul en disco uit de jaren 80. En Evelyn King Champagne. Champagne King. Eén van de twee. Evelyn Champagne King. Zij had een stem die je meteen herkent. Krachtig, warm en met een klein randje van de clubscene uit New York. De titel Your Personal Touch zegt eigenlijk precies waar het nummer over gaat. Dat ene persoonlijke gevoel dat iemand speciaal maakt. Niet de grote gebaren, maar juist de kleine dingen die blijven hangen. We zijn beland in 1985, een tijd waarin de disco langzaam veranderde richting de moderne R&B en dance, maar de groove nog vooral voorop stond. En er zijn natuurlijk hier en daar nog steeds wat leuke films te zien. En dan moet je maar eens gaan googlen op Studio 54. En als je ook gaat kijken bij een Spotify en je zoekt bijvoorbeeld Studio 54 Sounds op, nou, dan kom je heel wat lekkere soul, groove, funk en R&B en dance tegen van die periode. En dan heb ik het ook echt over de tijdloze muziek. En dat is precies ook wat wij hier draaien bij Jam FM. Your Personal Touch. Ik heb het er zojuist al over gehad van Evelyn Champagne King. Ben je er klaar voor? Is jouw omgeving al omgebouwd tot dansvloer? Dan gaan we dat bij deze zeker doen. Welkom bij Jam FM, A Night to Remember.

Van Evelyn Champagne King gaan we zo dadelijk door met een plaat die eigenlijk één grote uitnodiging is om alles even los te laten. Wie weet heb jij dat al gedaan maandag, maar ja, vandaag is woensdag. Sommige mensen moeten een beetje landen en dat pas midden in de week. Ik ga je zo dadelijk meenemen naar de Dazz Band, want deze kwam uit Cleveland en stond bekend om een mix van funk, soul en dansbare jazz. De naam Dazz is daar zelfs van afgeleid. In 1984 kwamen ze met Let It All Blow. Maar wat betekent de titel eigenlijk? Niet letterlijk alles laten ontploffen natuurlijk. Het gaat over die momenten waarop je de remmen loslaat, de muziek het overneemt en je gewoon helemaal meegaat in de sfeer. En de vraag is dan, zou jij dat doen? Gewoon even alles.

0: your personal touch.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
1: Jam FM.
0: En dat zegt ze heel erg goed. 80s is just the perfect vibe. En dat is ook zo voor de 90s.

0: Jam FM.
1: Blijf lekker hoor, dat blijf ik bij wat dat betreft van Das Band met Let It All Blow. En ik hoop in ieder geval dat jij goed oplet met waar je mee bezig bent. En don't let it blow. Ik heb er eentje voor een special shout-out en deze is voor Alice Brown. Ik zei het al, een special shout-out, want sommige platen zijn meer dan muziek alleen. Ze brengen je meteen terug naar de tijd, een gevoel, een dansvloer. En we gaan terug naar de jaren 80, naar de toekomst van breakdance culture. Street Dance van Breakmachine kwam uit in 1983, ongeveer 1984. En was een van de platen die hip-hop, electro en pop naar een veel groter publiek bracht. De sound van de straat, de energie van New York en de beweging van de dans kwamen ineens overal terecht. En ik was ook een van die bodypoppers en breakdancers hoor, in die tijd. En ja, ik moet zeggen, er is behoorlijk wat veranderd in die jaren. En ook met de wedstrijden vandaag de dag. Het zijn ook echt atleten geworden. Ik heb het over de tijd dat de windmills, de spins, de moves op de kartonnen doos op de straat. Een generatie die niet alleen luisterde naar muziek, maar de muziek ook letterlijk liet zien. En ook daar zit best wel weer wat verschil in van toen en nu. Maar het blijft wel mooi om naar te kijken. Alice, deze is voor jou. We hebben je gesproken ook gisteravond bij Paradiso. En jij hebt de keuze gemaakt om naar Paradiso te komen en niet te gaan breakdansen. Dus wat blijft er dan over? Street Dance van Paradiso.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Uit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizerbergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. Door de vlammen ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet volledig geblust. Jetten sprak onder meer met de burgemeester van Venray en met de commissaris van de Koning in Limburg, voormalig SP-leider Roemer. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens Netanyahu heeft Israël alleen op het voorstel gereageerd, maar er niet mee ingestemd. Dat plan voorziet in een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza als Hamas zich ontwapent. En Hamas zegt daadwerkelijk bereid te zijn tot ontwapening als Israël zich terugtrekt. De uitvoering van het plan in de Gazastrook blijft daarmee onzeker. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgt eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode... met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden.
8: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
0: Bouwstops in Amstelveen en Louis van Gaal signeert in Stadshart. Mijn naam is Christine Elion. De gemeente Amstelveen heeft bouwstops opgelegd bij woningen aan de Amsterdamseweg en de Noordammerweg. Op beide plekken werd gebouwd zonder de nodige vergunning. Nieuw is dat niet alleen de opdrachtgever, maar ook de aannemer de bouwstop krijgt opgelegd. Dit is omdat deze aannemer volgens de gemeente ook betrokken was bij illegale bouw aan de Molenweg, waar vorige week een muur instortte. Het aantal bouwstops in Amstelveen neemt toe, van 3 in 2025 naar tot nog toe 11 in dit jaar. Als je doorgaat met bouwen na een bouwstop, riskeer je een dwangsom van €60.000. En volgende week zaterdag 15 augustus komt Louis van Gaal naar Stadshart Amstelveen. Vanaf 2 uur 's middags is hij bij boekhandel Libris Venstra om het boek Louis van Gaal, de trainer en de totale mens te signeren. Het boek is geschreven door Robert Heukels. Het gaat om een vernieuwde editie van een bestaande bestseller. Louis van Gaal wordt deze maand 75 en het is voor het eerst dat hij naar een boekwinkel komt om boeken te signeren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: met MC DJ Raven. A night to remember.
1: Welkom terug bij het tweede uur van A Night to Remember. En na al die funk en soul gaan we nu naar een nummer dat de muziekgeschiedenis echt heeft veranderd. Ik neem je terug mee naar 1982. Toen kwam Grandmaster Flash en de Furious Five met The Message. Tot die tijd ging hiphop overal en vooral feestelijk door het leven. Vol energie en laten zien wat je kon met de microfoon. Maar deze plaat deed iets anders. Hij vertelde echt wat er op straat gebeurde. Geen mooi verhaal, maar de realiteit van mensen die leefden met armoede, onzekerheid en weinig kansen. De bekende boodschap van het nummer was eigenlijk: luister eens naar wat er gebeurt buiten je eigen wereld. De zin "It's like a jungle sometimes" ging over het gevoel dat je moet zien om te overleven in een omgeving waar de druk steeds groter wordt. En de vraag is natuurlijk: is die boodschap vandaag nog actueel? Als je hem vertaalt naar 2026 gaat het misschien niet alleen over de straten van de Bronx. Het gaat ook over mensen die worstelen met hoge kosten, prestatiedruk, eenzaamheid, online druk en het gevoel dat de wereld steeds sneller draait. De omgeving verandert, maar het gevoel achter de boodschap herkennen veel mensen nog steeds. Kijk vandaag de dag ook maar naar alle voedselbanken die wij hier hebben in Nederland al. Een klassieker die niet alleen een beat heeft, daar heb ik het over, maar iets te zeggen heeft. Ik neem je mee naar die tijd. Dit is Grandmaster Flash en The Furious 5 met The Message.

0: Maar de kracht zit niet alleen in de woorden van toen. Het gaat uiteindelijk over iets wat van alle tijden is. Goed kijken naar de wereld om je heen en ook eerlijk kijken naar jezelf. Want in een wereld waarin alles sneller gaat, waarin iedereen een beeld van zichzelf laat zien en waarin we soms meer online leven dan echt contact maken, blijft één vraag belangrijk. Wat is echt? Wie staat er naast je en waar kun je op bouwen? Misschien is dat wel de echte boodschap van deze plaat. Blijf luisteren, blijf nadenken en verlies vooral de menselijkheid niet uit het oog.
1: Jam FM.
0: En vanuit die vraag gaan we naar een titel die eigenlijk iedereen zichzelf wel eens mag stellen. What you gonna do with my loving? Want liefde, aandacht en energie geven we allemaal weg. Maar de vraag is, komt het op de juiste plek terecht? Wordt het gewaardeerd? Krijg je iets terug? Een vraag die misschien juist vandaag de dag belangrijker is dan ooit. Niet alleen in relaties, maar ook in vriendschappen en hoe we met elkaar omgaan. What you gonna do with my loving? Here is Inner City.

De naam staat voor Brooklyn, Bronx en Queens Band. Drie bekende wijken van New York waar de band naar vernoemd is. Het was een project rond de Italiaanse producer Jacques Fred Petrus. Dezelfde man die ook achter Chains zat. En die combinatie van de Amerikaanse soul en New Yorkse invloeden en de Italiaanse productie gaf ons die herkenbare jaren 80 sound. Maar Dreamer gaat niet alleen over de titel, het gaat over iemand die blijft geloven. Blijft hopen en vasthoudt aan een idee dat misschien nog niet werkelijkheid is geworden. En misschien is dat vandaag de dag wel net zo belangrijk als toen. Want in een wereld waarin veel mensen vooral bezig zijn met wat er misgaat, zijn het juist de dromers die nieuwe ideeën blijven zien en verandering mogelijk maken. Dus voor iedereen die nog ergens in gelooft, BB&Q.

0: Jam FM.
1: Ik zei zojuist al een mooie reminder dat alles vaak begint met een idee. Eerst is er iemand die iets voor je zich ziet. Eigenlijk een droom, een gevoel, een richting en soms ja, het even voordat de wereld het begrijpt. En wie weet spuit hij het samen wel met jou en dat jij op een idee komt. Want dat kan natuurlijk ook wel gebeuren. En als we het hebben over iemand die zijn eigen weg heeft gevonden, dan komen we uit bij een artiest die hiphop een gezicht gaf voor een hele generatie. En deze persoon heb ik nog destijds zelf persoonlijk mogen ontmoeten en spreken in Duitsland. Ik heb het over niemand minder dan LL Cool J. Begin jaren 90 liet hij zien dat hiphop niet alleen hard en confronterend hoefde te zijn. Er was ook ruimte voor stijl, romantiek en die ontspannen sfeer van een heerlijke zomeravond als vandaag. De titel Lounging Who Do You Love zegt eigenlijk precies wat je hoort. Relaxen, genieten en die ene vraag stellen die in veel nummers terugkomt. Wie geeft jij je liefde en aandacht? En van de droom naar dat moment zelf. Here is LL Cool J met Who Do You Love Lounging.
2: Don't stop!
3: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams.
2: Your favorite old school jams. Yeah.

0: naar Joost, hoor.
1: Hey, jij hier.
0: Hey Joost, leuk dat je er bent hier in de studio, gezellig.
1: Jeetje, ben je echt? Ik dacht dat je zo'n bot was.
0: Maar... Ja, het had zomaar iPod kunnen zijn, ja. Nee, helaas. Ray Eye bedoel je?
1: Ja, precies.
0: Nee. Waar is hij gebleven? Is hij daar?
2: Ik zit hier gewoon als je mijn microfoon open hebt.
0: Nou, die staat open, anders hoor je jezelf niet, toch?
2: Ja, nee, ik hoor mezelf nog niet. Nee, maar dat maakt niet uit.
0: Niet?
2: Nu hoor ik het. Ja. Dankjewel. Volumeknop werd opengezet. Mijn oren die hoorden het zacht vanuit die tijd.
0: Maar dit kwam voorbij.
3: Simple and simple.
0: Ja. Vertel, welke was het bij LL Cool J?
2: Nou, dat vroegen we toch eigenlijk aan jou?
0: Ja, nee, ik wist het niet. Dus. Zo gemeen is dit, hè?
2: Wie vloog er als eerste met een vliegtuig over de Noordzee heen? Of was het de Atlantische Oceaan? Broeders... Wright.
1: Die sowieso het eerste vliegtuig hadden. Die
2: eerste vliegtuig,
1: 20 meter of zo. Maar
2: de Brothers Wright. Dit klinkt een beetje als de Brothers Wright. Alleen dan is het... De B is ook goed. Bernard Wright.
1: Ja, that's right.
0: Bernard Wright.
2: Ja. En dat zeg je niks?
0: Nee, nu op het moment
2: even niet. Wil je het even laten horen aan de luisteraar?
0: Nog een keer?
2: Nee, gewoon het origineel. Wacht even.
0: Oh, Bernard Wright.
2: Praat maar even met Joost.
0: Oké, nee, dan gaan we eens even kijken.
1: Ja, want we hebben hem volgens mij wel. Je had hem gezien ergens in het systeem.
0: Ik zie hem nog niet erin. Ik ben gelijk aan het zoeken.
1: Ah, dit knippen we er allemaal uit, hoor. Dus,
0: ja, zou je denken?
1: Ja.
0: Dat gaat niet lukken, dat weet ik nu al. En er staat eentje te trappelen en ik kijk even naar links. Dat is Christine natuurlijk, want die wil zo dadelijk heel gretige nieuws met jullie gaan delen van 21:30. Maar voordat wij klaar zijn, zal het ongetwijfeld wel... rond een uur.
3: Ja, maar ik begrijp wel dat dit voorgaat even.
0: Ja, duidelijk, hè. Zo gaat het hier.
1: Ik zie me niet in. Techniek staat voor niks.
0: Het wordt naarste gezocht. Ja, heeft hij ertussen gegooid of niet? Knalt hij er gewoon zo bij? Dat kan hij wel doen, hè, vanaf daar.
1: Ja, het zou moeten kunnen, maar...
0: Ja. Hij heeft hem wel gevonden.
4: Ja, is het klaar?
0: Is het klaar? Waar heeft hij hem staan dan? Ik zie hem niet staan. Onderin. Gooi hem er maar onder. Gooi hem er maar onder de slide, Daniel.
1: Ja, Daniel zat nog een beetje in wintertijd. Hij zat een uur ernaast.
0: Ja, ik zie het, ja. Maar ik zie hem niet staan onder de slide. Als hij hem er daaronder gooit, dan is hij onder LL Cool J.
1: Ja, mensen kunnen het mee genieten op de,
0: ja, precies hoe dat gaat
1: op de Twitch-kanaal. Dus kunnen ze hier ook zien hoe er hard wordt gewerkt en gezweet. Ja, gelukkig doet de airco het nu.
0: Ja. Jullie hoorden, het gebeurt van alles hier. Op dit moment. Achter de schermen, mocht je kijken.
1: Ik weet het niet of onze vriend... Kijk, het is 5 augustus 21-22. Ja, ik stel voor dat je gewoon even het nieuws doet. Dan wordt het een cliffhanger.
0: Ja, toch wel.
1: En daarna horen ze wat het is.
0: We gaan het zo dadelijk nog hier weer. We gaan zo dadelijk even naar nieuws. Ik had er nog eentje voor je klaarstaan. Maar ik heb er eigenlijk 2 voor je klaarstaan. En 1 daarvan, dat is Christine.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
6: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen. En dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer open gaat. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode... met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Oplichters opgepakt in Uithoorn en AZC Diemerhof is gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Christine Elion. In de gemeente Uithoorn zijn 3 mannen opgepakt die zich presenteerden als klusjesmannen. Bij een schoonmaakklus die ze voor €300 zouden doen, begonnen ze opeens te praten over meer werk en vroegen ze €2000. Het slachtoffer werd onder druk gezet om het bedrag direct en contant te betalen. De verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex. Het onderzoek naar hen loopt nog. En het voormalige kantoorpand aan Diemerhof nummer 2 in Diemen is gekraakt. De krakers zeggen dat hun groep bestaat uit 40 woningzoekenden. Het COA wil het gebouw in 2027 gaan gebruiken voor de opvang van 160 asielzoekers. De krakers zeggen dat ze geen deuren hebben geforceerd bij de kraak. Inmiddels zitten er wel nieuwe sloten op het pand en de medewerkers van het COA kunnen er niet meer in. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

We hebben zojuist geluisterd naar een nummer en dan gaan we zo dadelijk op terugkomen wat deze heren hebben gevonden. Dus ik had er nog eentje voor je klaarstaan en die ga ik als eerste draaien. Die is van Chaka Khan en Snoop Dogg. En dat is dan natuurlijk ook wel een mix van die je niet eigenlijk zo snel verwacht. Ik heb het over Boogies in My Soul en ik hoop dat jij dat ook hebt. En daarna komen de heren erbij en dan gaan we naar een sample.

0: Wat een bijzondere combinatie, zegt dit. Chaka Khan samen met Snoop Dogg met Boogie In My Soul. Twee werelden die op het eerste gezicht ver uit elkaar lijken te liggen. De krachtige soulstem natuurlijk van Chaka Khan en de relaxte van de West Coast Flow van Snoop Dogg. Maar eigenlijk komen ze samen op één punt uit. Groove. En die mooie onweerstaanbare energie waardoor muziek je vanzelf in beweging brengt. En misschien is dat wel de kracht van soul en funk en de sound verandert door de jaren heen. Maar dat gevoel, dat blijft hetzelfde. En zeker hier zo bij Jam FM. Ik ga je zo direct meenemen naar een heel ander punt waar we het zojuist over hebben gehad met de heren.
1: Show on.
2: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
3: Waar rempel en sample.
0: Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Yeah. Laat ik eerst eens even de heren erbij gaan halen, want... Ik begin eerst even met LL Cool J. Die kennen jullie?
4: Ja, LL Cool J. Die uiteraard kennen we die. Ja.
0: En daar begon het mee.
4: Ja, laat het maar even horen. Een stukje, heb je hem klaarstaan?
0: Ja, zal ik eens even kijken waar ik die heb? Moment. Dan ga ik eens even kijken of dat gaat lukken. Komt-ie.
5: Good daddy.
1: Ja?
6: It's the Queen's thing, baby.
4: Ja, dit is zijn bekende platen. Plaat.
0: Ja.
4: Maar wat het origineel is, het origineel komt dus ergens uit de jaren 80 vandaan. Mm-hmm. En het exacte jaartal, dat weet ik niet, want zo goed weet ik niet. Maar zegt Marcus Miller jou wat?
0: Marcus Miller, dat is toch die basgitarist?
4: De beste basgitarist, ja.
0: Natuurlijk moet dat wel met Johnny Bad Bass, mijn broer.
4: Ja,
0: dat moet dat wel.
4: Die heeft ermee te maken, Marcus Miller, maar ook Lenny White. Die produceert het nummer.
0: Mm-hmm.
4: En deze man, waar we dan over hebben, het origineel, die heet Bernard Wright.
0: Okay.
4: En die heeft die plaat gemaakt. En die is gigantisch vaak gesampled. Want als ik het heb over Criss Cross Amsterdam.
0: Ja.
4: Ken je het nummer Are You Sure van Criss Cross Amsterdam?
0: Ja,
4: zit deze sound in. We hebben het over The Shades. Tell Me, zeg je dat? I'll Be Around, die plaat. Of
0: een moment even niet.
4: The Loonies.
0: The Loonies.
4: It Is Cool.
0: Oké.
4: Okay. Ken je die?
0: Zijn er zoveel geweest?
4: Ja, en dan natuurlijk deze LL Cool J. Maar ook vele andere... Eigenlijk iedereen heeft die plaat wel gesampled. En alle andere platen van hem zijn ook gesampled. Hij werkte samen met Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis, daar noem je iemand op.
4: Met Tom Brown.
0: Ja.
4: Met de Jamaica
0: Funky
4: Boys.
0: For Jamaica?
4: Ik weet niet welk nummer hij precies, maar meerdere albums heeft hij meegespeeld.
0: Een van de bekendste van Tom Brown is Funky for Jamaica.
4: En wat ook interessant is, is dat hij andere platen heeft gemaakt die ook zoveel gesampled zijn.
0: Ja.
4: Hij heeft zo'n plaat die bijna niet uitspreekbaar is. Hobo. En dan Labo Tribbin.
0: Oké.
4: Okay. Volgens mij zit nog iets met een goot.
0: Dat lach je daar zo heerlijk.
4: Maar laat het origineel nou,
0: maar
4: horen.
0: Heb jij nog wat toe te voegen?
1: Nee, want ik hoor nu de hele tijd LL Cool J. Waar hebben we het nou over?
4: Ja.
0: Dus dat, Bernard Wright natuurlijk. Nou, daar gaat het over.
4: Varempel en Sample, dat is de jingle. Varempel en dan hoor ik.
1: Ja.
4: Precies, Bernard Wright. Er is ook zo'n lekker lang intro wat ik me herinner. Kan je gewoon een minuut of zo?
1: Van 40 seconden.
4: Oh, 40 seconden, ja precies. Hè. Dat kan jij weer uit je hoofd. Jij bent een getallenman, hè?
1: Zo is dat, ja. Getimed voor aanstaande vrijdag voor mijn show.
4: Ah, dan ga je deze plaat ook draaien.
1: Oh ja, joh.
4: Als je dan goed luistert zo meteen, dan hoor je op de bas, hoor je dus echt gewoon Marcus Miller. En Lenny White, die meespeelt op de keys en productie.
3: Waar rempel en sample.
0: Je hoort het juist al van de kenners hier zo bij Jam FM. Who Do You Love? Bernard Wright.

0: zo mooi. Misschien heb jij dat ook wel eens met de nummers die we hier draaien. Dat jij een bepaalde tune hoort, een sample of een hitlink zojuist. Ik hier heb begrepen van onder andere Joost. En die komt ook weer met een nummer uit waar wij zo dadelijk heen gaan. Wat viel je op bij deze van Bernard Wright om naar het volgende nummer te gaan, Joost?
1: Nou ja, in ieder geval LL Cool J. Hè? Ja. Die heeft inderdaad leuke samples daarvoor gebruikt. En volgens mij de volgende plaat die ik dacht, waar ik aan moest denken, daar zit ook een sampletje in die hier en daar is gerecycled. Dus vandaar is dat eigenlijk dan weer een hitlink.
0: Een hitlink, zoals jij het zegt.
1: Omdat er een sample in zit.
0: Duidelijk. Deze.
2: Twee platen die iets met elkaar te maken hebben.
1: Ja.
3: Hitlink. Hitlink. Het is een cover.
0: Maar als je die ook vandaan deze.
2: Instrument. Producer. De zanger. Dezelfde.
0: Maar. Dan kan ik je nog wat vertellen.
1: Wacht maar af. Hitlink.
0: Hitlink.
1: Hitlink.
0: En dat lag op mijn puntje van mijn tong om te zeggen dat deze afkomstig is van. En dan ben ik het kwijt. Ik had het net nog en je zei Hitlink en toen was het in één keer weg.
1: Je bedoelt de Iron Jury en de Blockheads?
0: Ja, precies. Iron Jury, Rhythm Stick. Duidelijk. Hit me slowly, hit me quick. Ja. Kijk, daar hoor je hem al.
1: Dat zat al best wel
0: vreugd. Eens kijken of Christine die ook wist. Ja, tuurlijk, zegt ze dit keer. Ja, natuurlijk. Nou, dan weet je het wel, hè?
4: Tuurlijk.
0: Ja.
4: Dat was echt heel vrij duidelijk van het begin dat er echt zo van Hitlink, dan weet je het al.
0: Dus je kent er wel een.
4: Oh, zeker. Ik ken er wel meer. Maar ja, soms slimme mensen kunnen ook wel eens doen alsof ze dom zijn.
1: Dan. Ja, je moet niet overdrijven. Ja,
0: dat trappen we niet in.
4: Het is net of je het kent of niet. Maar,
1: ja, je moet hem niet meteen wegspelen hoor. Je moet een beetje in zijn waarde laden.
0: Heerlijk dit.
4: Nee. Zo was hij zeker niet bedoeld.
0: Ik lig nergens wakker van. Nee. Grace Jones hoor ik hier. Laten we die eens gaan bezoeken. Zo lekker. Vooral dit begin. En als Joost dat heeft gehoord, dan moeten jullie natuurlijk ook wel die hitlink daarin kunnen ontdekken. Grace Jones. En ik moet zeggen, dat is ook echt een hele aparte dame hoor. Ook met haar acteertalent, haar zang, haar performance. Die zou ik nog een keertje graag in de show willen hebben. Grace Jones. Hier is ze bij A Night to Remember. Dankzij Joost. My Jamaican.

0: Grace Jones met My Jamaican Guy. En Grace Jones, een artiest die eigenlijk nooit in een hokje heeft gepast. Muziek, mode, kunst en performance kwamen bij haar allemaal samen. Ze had een unieke uitstraling en wist als een van de eerste verschillende werelden te verbinden. Reggae, funk, disco en een flinke dosis eigenzinnigheid. Jamaican Guy verwijst naar haar Jamaicaanse roots en laat die mix horen van haar afkomst en internationale sound waarmee ze de wereld bekend werd. En vanuit die eigen krachten gaan we naar een nummer met een prachtige titel, Found My Light. Soms zijn er van die momenten waarop je even stilstaat en beseft, ik heb iets teruggevonden. En daar had ik het vanmiddag ook over. Rust, vertrouwen, richting of gewoon weer plezier in wat je doet. En mocht je het willen opzoeken, dan heb ik het over een vogel Sankofa. Zo dadelijk ga je dat gevoel ook terug horen in de plaat van Imani. Een stem die veel soul en warmte meebrengt. En die vooral bekend werd door haar krachtige performances binnen de Britse soul en jazz scene. Van Grace Jones die altijd haar eigen licht liet schijnen. Naar iemand die haar eigen licht opnieuw heeft gevonden. Ik heb voor je meegebracht Imani met Found My Light.
1: Jam FM.
2: Jam FM.

zijn gekomen natuurlijk, wat betreft de platen die ik heb gedraaid, de bands en degene wie we van de week hebben mogen ontmoeten. Mocht ik iemand niet persoonlijk hebben genoemd, maar die wel onderdeel is geweest van deze muzikale reis, jullie weten wie jullie zijn. Muziek verbindt en muziek vertelt verhalen en soms brengt een nummer je zomaar terug naar een herinnering of geeft je precies dat gevoel dat je op dat moment nodig hebt. Ik bedank Christine hier in de studio, ik bedank Joost en ik bedank Daniel en natuurlijk ook Bob die hier was. En ik wens Kevin heel veel beterschap toe. Voor de mensen die thuis zijn, much love vanaf deze kant. Mijn naam is MC DJ Raiden, dit was...

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
14: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. De verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld met een verhaal over een inbraak en daarna thuis waardevolle spullen hebben gestolen. Bij de aanhoudingen werden nagemaakte politiekleding en mogelijk gestolen spullen gevonden. De politie onderzoekt of de groep meer gedupeerden op zijn naam heeft staan. Nepagenten maken in heel Nederland vaker slachtoffers onder ouderen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4de persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode... met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
17: WK Prison Island en aandacht voor rotonde kunst. Mijn naam is Angelique Spoor. Op 9 september gaan lokale teams met elkaar de strijd aan... voor het behalen van een plek in het officiële wereldkampioenschap Prison Island. De landelijke finale speelt zich af van 10 tot 18 oktober in Utrecht. De winnaar hiervan mag deelnemen op 21 november in Enschede... aan de World Cup Final 2026. De kwalificatie van Prison Island Amsterdam start op woensdag 9 september om 5 uur in de middag... met diverse festiviteiten op hun locatie Teleport Boulevard vlakbij station Sloterdijk. Binnen de stadsgrenzen van Amsterdam zijn zo'n 1700 kunstwerken te vinden. Wat niet direct opvalt is rotonde kunst. Het woord zegt het al, een project dat midden op een plein is geplaatst. Een voorbeeld hiervan is de Abri en Peperbus van beeldhouwer en tekenaar Frank Halmans op het Van Limburg Stierenplein. Het vormt een wachthuisje voor de tram met een bank die samenkomen in een peperbus. Veel voorbijgangers laten weten totaal niet door te hebben dat ze bij een artistiek project in de buurt zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
18: This is Jam Hot.
19: Wij zijn Jam FM.
15: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
20: This is the jamming summer.

0: van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden, die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen. En dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen, onder wie ook de vermoedelijke dader. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zorgen over veiligheidsflat Mercurius. Mijn naam is Emily van Steen. Oude Amstel Anders vraagt woningcorporatie Eigen Haard om snel in te grijpen bij de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij kampen bewoners met lekkages, waterschade, schimmel en defecte galerijdeuren, waardoor zij zich onveilig voelen. Oude Amstel Anders stelt dat sommige bewoners tijdelijk hun woning hebben moeten verlaten en dat de communicatie met Eigen Haard te wensen overlaat. Eigen Haard heeft aangekondigd de leidingen in de getroffen woningen te controleren en de galerijdeuren te vervangen. Na de zomervakantie gaat de gemeente opnieuw met de woningcorporatie in gesprek. Oude Amstel Anders zegt de situatie nauwlettend te blijven volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. BENACCI.com.
14: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
15: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
16: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op twee agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De twee agenten raakten gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels wel weer thuis, maar kunnen voorlopig nog niet werken. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid. De Spaanse politie heeft samen met de Franse anti-drugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4de persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode... met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden.
16: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
18: Amsterdammer wellicht ontwerper nieuw eurobiljet en Amstel Live in de kroeg. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit 1200 inzendingen zijn er uiteindelijk 10 deelnemers overgebleven in de strijd om het ontwerp van het nieuwe eurobiljet. Een van die finalisten is Amsterdammer Joost Rotens, die zich normaliter bezighoudt met het maken van tekstwerken als woordenboeken, atlassen en bijbels. Tot 21 september kan er door het Europese publiek gestemd worden op hun favoriete design van het papiergeld dat in 2030 in omloop gaat komen. Rotens zelf geeft aan dat zijn voorkeur ligt bij het 5-euro briefje waarop operazangeres Maria Callas valt te bewonderen. Bij de Vrienden van Amstel denk je automatisch aan muziek, terwijl het enkele woord Amstel meteen de associatie oproept met een gezellig café. Hier is over nagedacht blijkt, want op donderdag 27 augustus vindt er een samensmelting plaats van beide begrippen onder de naam Amstel Live in de kroeg. In de club Jantjes Verjaardag aan de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat. Tot de volgende editie van Vrienden van Amstel Live komend januari zal dit muzikale feestje elke donderdagavond plaatsvinden in verschillende bruine kroegen door het hele land. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The quiet.

0: Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm.
1: Dit is de nieuwe muziek van Jam FM.
2: Smooth and funky.
3: Hi.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren.